zitten op zijn toekomst als rende. Op de balkon met die stoel, de bende. Dus die vraag hier, die zijn ze lang niet meer.

for this. And then the main set of Arnhem hangs. En de tijd op de koffie. Want is niks meer dat je met. Wil dat geen eerste met de verzet.